0: Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mandani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galati was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scala Sol. De specialist in zonwerende raamfolie.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur de meer muziek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zoek naar een gezellige sportieve middag voor de jeugd, Sportstuif Zon en Breugel en de LEF-groep organiseren we een speciale woensdagmiddagactiviteit. Ze spelen op veld 2 bij hockeyvereniging HTC Zon in de Rooiseweg 9. De volgende activiteit is op zaterdag 13 juni. Ze beginnen precies om 3 uur in de middag, dus zorg dat je op tijd bent om direct mee te kunnen doen. De sessie duurt ongeveer 1 uur en meld je snel aan via samenbijsportinstuif.nl/zonenbreugel. En ben erbij op zaterdag 13 juni aanvang 3 uur in de middag bij de hockeyvereniging in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: I've heard people say that.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-Basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheels on Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 20:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien 2 goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheels Son Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed!
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 11 juni kan je om 1 uur bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Breugel Jeu de Boules komen spelen. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op manege Soethout aan de Steenovenweg in Oostelbeerst vindt het outdoor Oostelbeerse springconcours plaats. Jong en oud zijn welkom, want de intree is gratis. Zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat het springen van ponies op het programma. De dag erna, zondag 14 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags springen de paarden. Kom genieten van deze mooie wedstrijd op zaterdag 13 juni van 10 tot 5 voor de ponies. En zondag 14 juni van 10 tot 5 voor de paarden bij manege Soethout in Oostelbeerst.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een driegangen diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

1966. Het was Cher en Bang Bang. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw. Nieuwe doe je uit de huidige eeuw. Maar ja, 2004 is een mooie tijd geleden. Dus, nou ja, niet helemaal is het natuurlijk nieuw dan, maar we doen net alsof dat wel zo is. Dat is zover de verdeling en zijn de spelregels. En op een bepaalde dagen, dan beginnen we met de jaren 80, dan 81, dan 82. En zo gaan we in de weektijd alle decennia rond. Ongeveer. Dit is The Clash. Uit 1980, The Magnificent Seven.

Van de... Ik weet het, een driedubbel LP was destijds. Sandinista hoorde The Magnificent Seven van The Clash. Muziek uit 2025. Deze keer is het Larissa Tormé, die Laika Party ten gehoor brengt, de schrijfster van het nummer.

0: in the sky.
1: Larissa Tormey uit Ierland en Laika Party. Het Songfestival werd vertolkt door Emmy, maar zij is een schrijfster. En heeft ook het nummer, kan het ook uiteraard goed zingen. Is ook een gevierde zangeres. Muziek uit de jaren 60 doen we met Pierre Paquette. Hier is Hats Off to Larry.

Lekker kort en kort lekker hoorde Pierre Paquette en Hats Off to Larry. Muziek van Nederlandse bodem, Grupo Sportivo, hier is Rock'n'Roll.

Blijft een lekker meesterwerkje. Grupo Sportivo en Rock and Roll. 1978, op grond van de CD. En LP 10 Mistakes. Dit is Lara Fabian in 2025 met Je suis de toi. Oftewel, I'm from you.

Lara Fabian en Je suis de toi, I'm from you. Uit 2005. Een prachtige mooie plaat dat. Muziek van Orsaya Snijders. Hier is ze met Tango.

Vrij muziek van Turnstiles afkomstig. Turnstiles is de CD en LP uit 1976 van Billy Joel. Waarop je deze vindt, Summer Highland Falls. Prachtige mooie muziek van deze meneer die een onwijze hoeveelheid muziekjes op zijn naam heeft staan. We gaan een plaat draaien van Glenda Peters. Glenda in 2020 met Samen Sterk. Hoe sterk we zijn samen, ja, dat is natuurlijk de vraag. Want daar waren in 2020 best wel twijfels over hoe het eigenlijk ging. De straten waren misschien wel stil hier en daar, maar niet altijd. Maar ook de media overdreef wel eens dat er grote stranden vol waren, terwijl er eigenlijk helemaal niemand te zien was. De webcam zien we wel.

Glenda Peters en Samen Sterk. Over het toch best wel trieste jaar 2020, wat wereldwijd een heel jaar naar werd ervaren. Dat kan ik je voorstellen. Chanson d'amour, een liedje over de liefde, door PZN in 1981.

Ja, Chanson d'Amour 1981 was van Bezet. En natuurlijk niet te missen eigenlijk. Een plaat van Julia Crystal uit 2020. Dit is Only Time. Een cover van Enya.

Het Lenta Dune van de groep Pablo Cruz. De internist is nog steeds actief. Waanzinnig mooie muziek in 1977. Luister naar Varend Volk en de viool van Rick Ellinson. Dit is The Pool of the Tides.

Full of the Tide voor de varend volk. Over mensen die naar zee gaan en die daar gebruik maken van de getijden die er zijn. En eb en vloed en zo. En de zeilen en de wind. Dat is nog een andere tijdspel, dit denk ik zo. Een plaat van Live uit 2002. Dit is Overcome.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zin in een mooie filmmiddag? Kom dan op zondag 7 juni naar Cinebiep met de romantische film Four Letters of Love, gebaseerd op de internationale bestseller van de Ierse schrijver Niall Williams. Vertelt dit verhaal een warm verhaal over liefde, verlies en hoop met grote namen als Pierce Brosnan en Helena Bonham Carter. Je bent welkom van 1 tot 4 uur in het Dommelhuis Vestaktheater in Zon en Breugel. Dat is aan de Kerkplein 5.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee. Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
4: Bond Jan Berg.

De muziek van The Dire Straits uit het jaar 1985. So Far Away de titel van deze opname. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van het programma Bolt. Jan Berg is mijn naam en ik ga ze weer voor u draaien. Ook de muziek uit de jaren 80 die u net hoorde. Maar ook de hedendaagse muziek hebben we voor u klaarstaan. Deze van Justin Bieber en Nicki Minaj. Dit is Beauty and a Beat.

0: Klinkt het dan uit muziek van het heden? Justin Bieber en Nicki Minaj. Dit was Beauty and a Beat.
1: Ouwe meuk!
0: Terug in de tijd, 1963. Gene Chandler, Baby, That's Love.

0: Ja, wacht even om Gene. Gene Chandler uit 1963. Baby, that's love.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Pakken we deze maar in 2008. Dit zijn de Cooks. Always where I need to be.

0: De Cooks uit 2008, Always Where I Need To Be.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 hoppen we naartoe met First Aid Kids. My Silver Lining.

0: ben al.
1: Ja, het eerste hulpsetje, vrij vertaald de naam van de band First Aid Kit uit 2014 was dit My Silver Lining.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwelijk hebben we uiteraard ook hier in het programma Grace de Gier met haar nieuwe plaat. Dit is Dan. Ze zit hem er even stevig in.

0: muziek van Grace de Gier. De Spik vindt een nieuwe plaat. De titel dan en er is ook klaar.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan 1991 met de London Beat. A Better Love. Altijd lekker, een liefde.

0: van The London Beat. Even terug naar 1991 met deze. Dit was A Better Love.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na 12 uur met deze van Colin Blindstone. Dit is Andorra.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 10 juni is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van Der Oorsprong. Koenstraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport, algemene kennis, etc. De kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

0: hebben dadelijk de muziek al 2026. Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan weer terug in de tijd naar het jaar 1968 met deze van The Grassroots. Dit is Midnight Confessions.

0: 1968, het jaar waarin de plaat uitkwam. The Grassroots waren dat met The Midnight Confessions. We gaan naar het jaar 2004.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is The Calling met Our Lives.

0: Festive 2004, The Calling Our Lives, is de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. En ook uiteraard voor u, nieuw werkje van Seth van Dijk. Dit is Bij Jou.

0: nieuwe van Seth van Dijk. Bij jou de titel van zijn nieuwe Nederlandstalige plaat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, en we houden het ook gezellig. Anders Nielsen hier zo, uit 2014. Salsa Tequila.

Anders Nielsen uit 2014 en zijn salsa tequila. Bracht ons op het punt dat we weer afscheid van u gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren op het programma zoals altijd. janberg.radio@gmail.com. Dat is het vakje wat voor u open staat om het heen te sturen. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziekjes waar u mee uitgaan. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977. Dan met David Dandas. Jeans on. Naar een nieuw werkje van Buju Banton. Butterflies. En daar hebben we een hele oude 1962. Betty Curtis en Chariot. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond. Maar weer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 7 juni genieten van een bijzonder orgelconcert in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel. Van 4 tot 5 uur bespeelt organist Ton van Eck het indrukwekkende kerkorgel met een sfeervol en gevarieerd programma. Een prachtige muzikale middag in een bijzondere ambiance van deze historische kerk. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel op zondag 7 juni vanaf 4 uur. En laat je meevoeren door de klanken van het orgel tijdens dit concert van Ton van Eck.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Espreya behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staat voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

0: een kijkje in 1994 met de B-52's, Meet the Flintstones hier bij de ochtendshow op de o zo moeilijke maandag, de start van de nieuwe werkweek. Met zometeen shownieuws, nu eerst Adele, hier is Hello.
1: Hello.

0: shownieuws.
1: J4-1 Kane West mag over ruim een week optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Burgemeester Ahmed Makwau heeft ondanks grote maatschappelijke commotie en kritiek uit de Tweede Kamer de evenementvergunning voor de shows op 6 en 8 juni verleend. Makwau benadrukt dat hij de eerdere anarchistische uitingen van de rapper verwerpelijk vindt, maar dat een burgemeester een vergunning juridisch alleen mag toetsen op veiligheid en openbare orde. Eerdere Europese shows van J werden in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Polen wel gecanceld of geweigerd. Beiran A. is door de Oostenrijkse rechtbank veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een terroristische aanslag bij het concert van Taylor Swift in Wenen. De geplande aanval met messen en zelfgemaakte explosieven buiten het Ernst Happel Stadion leidde er bijna 2 jaar geleden toe dat 3 uitverkochte shows van de Eras Tour werden geannuleerd. De verdachte, die destijds contacten onderhield met de Islamitische Staat en wiens bom nagenoeg speelklaar werd aangetroffen, bood in zijn slotwoord zijn excuses aan.

Zeker van ABBA gingen we terug naar 1979. Jordan, does your mother know? We gaan richting het weeroverzicht. Tot die tijd nemen we een kijkje in de hedendaagse hitlijst met Just A en Turn the Lights Off. Nu eerst uit 2019, Adore You.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag starten we de nieuwe week met zonnige perioden en matige westenwind. Er trekken ook enkele buien over het land, waarbij het met 22 graden wat koeler aanvoelt. Morgen neemt de wisselvalligheid flink toe. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind valt er behoorlijk wat regen en daalt het kwik naar 20 graden. Woensdag en donderdag houdt het onstuimige weertype aan. Onder een grijze hemel zakt de temperatuur woensdag naar 19 graden en donderdag een graadje minder, 18 graden. Waarbij aanhoudende buien de boventoon voeren.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het stadsbestuur moet de Eindhovense gemeenteraad beter informeren over de ontwikkelingen rond Knoop XL. Dat wil de Rekenkamer Eindhoven. Er is nu te weinig duidelijkheid over de planning, doelstellingen en geldstromen. Daardoor kan de raad onvoldoende controleren of alles goed gaat. Knoop XL is het gebied rond Eindhoven Centraal en krijgt tot 2040 een totale makeover om er een levendig en groen stadscentrum van te maken waar vele duizenden mensen wonen. De financiële problemen bij het Eindhovense poppodium Effenaar passen volgens de branchevereniging voor poppodia in een landelijke trend. De kosten voor het personeel en pand stijgen, terwijl de inkomsten achterblijven. 70% van de Nederlandse poppodia zit krap bij kas. De Effenaar krijgt volgens een adviesbureau structureel te weinig subsidie. Als er geen geld bij komt vanuit de gemeente, moet er gesneden worden in de programmering van de kleine zaal Altstad en het Rozenknopje. Tienduizenden huizen in Eindhoven kunnen voorlopig niet gebouwd worden omdat er geen plek is op het stroomnet. Vooral in het westen van de stad. De komende 7 jaar moeten er 33.000 woningen bijkomen. Maar er is slechts plek op het stroomnet voor een handjevol huizen. De gemeente doet er alles aan om de huizen toch te laten bouwen. Nog voor de zomer moet er duidelijkheid zijn.

0: Maar dan ben je bij 1979 van Alan Foley hier bij de ochtendshow, waar het bijna kwart voor is geworden. We gaan hem aan je voorstellen, onze
1: artiest van de week.
0: Deze week hebben we onze spotlights gericht op de Friese zussen die in de jaren 80 de Nederlandse popmuziek veroverden. Maywood. Artiest.

Jorik Getaway, een energieke uptempo track waarmee de zusjes Alice en Karen in 1982 lieten horen dat ze de internationale popsound volledig in hun vingers hadden. Het nummer

1992, deze Get Ready for This. En daarmee gaan we ons langzaamaan klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Die we aftappen met de Coming Arts met Don't Leave Me This Way. Dit uur heb ik nog 24/7 met Take Me Away voor je klaarstaan. Na Yellow, dit is Don't Bring Me Down. You

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT Inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. benacci.com.
9: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
10: Bel ons 020 679 0052.
9: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
12: SNB.

1986 was het een nummer 1 notering voor de Coming Arts. Deze Don't Leave Me This Way, die ons bij het tweede uur bracht van de ochtendshow. Op deze maandagochtend 1 juni 2026. De o zo moeilijke maandag, de start van de nieuwe werkweek. Met het komend half uur voor je, The Real McCoy. We hebben een blokje shownieuws, Guus Meeuwis, Anita Ward, Melissa Edricks, Suzanne en Freke en het weeroverzicht. En we starten met 1984, Dayton. Dit is The Sound of Music.

0: MC Soren, The Real McCoy, It's On You, hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
0: Celine Dion wordt het middelpunt van een gloednieuwe dramaserie die zich focust op haar jeugdjaren in Quebec. Het Amerikaanse vakblad Deadline meldt dat de serie wordt geproduceerd door haar broer Jack Dion en nadruk legt op haar opgroeien binnen een hecht en muzikaal gezin met maar liefst 13 broers en zussen. Hoewel de casting van de hoofdrol nog moet beginnen, reageert Jacques trots dat dit persoonlijke familieverhaal eindelijk op een passende manier met de wereld wordt gedeeld. Guus Meeuwis keert volgend jaar terug naar het grote podium met een concert in Rotterdam Ahoy op 3 april. Nadat de Brabantse zanger in 2024 na 18 jaar en 72 shows definitief een punt zette achter zijn succesvolle Goots met een zachte G-reeks in het Philipsstadion, kiest hij nu voor de Rotterdamse Concertzaal. In 2022 moest hij de geplande shows in Ahoy nog annuleren vanwege de coronacrisis. De reguliere kaartverkoop voor het nieuwe concert is afgelopen zaterdag van start gegaan.

79 van Nito Roach met Ring My Bell. En daarvoor hadden we uit 2007 Guus Meeuwis met Tranen Gelachen. Maandagochtend 1 juni, de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met zometeen uit de hitlijst halverwege van Suzanne en Freek. Nu eerst Melissa Adrex. Dit is Like the Way I Do.

0: 9.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en moeten we lokaal rekening houden met een bui bij maximaal 22 graden. Richting morgen verslechtert het weerbeeld aanzienlijk. De wind trekt aan uit het zuidwesten en brengt actieve regenzones met zich mee, waardoor het niet warmer wordt dan 20 graden. Het vooruitzicht naar woensdag en donderdag laat helaas nog geen herstel zien. De herfstachtige sfeer overheerst met veel wind, dagelijks regenbuien en temperaturen die stapsgewijs inleveren tot een bescheiden 18 graden op donderdag.
0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Een man is gistermiddag van zo'n 9 meter hoogte uit een raam in Eindhoven gevallen. Dat gebeurde in zijn woning aan de Blaartumseweg. De man was nog bij kennis en is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie gaat uit van een ongeluk. Activisten van Extinction Rebellion hebben gistermiddag op Strijp S gedemonstreerd tegen de vee-industrie. Dat deden ze met een nagemaakte veewagen met knuffeldieren. Op de wagen stond de tekst: stop met ons te fokken. Volgens de actievoerders behandelt de industrie de dieren slecht. Zo zouden ze weinig bewegingsruimte hebben en niet genoeg frisse lucht en daglicht krijgen. Twee auto's zijn gistermiddag gebotst op een kruising aan de Vellenoord in Eindhoven. Niemand is gewond geraakt. Een van de auto's zou op de busbaan hebben gereden en het ging mis toen hij weer op de gewone weg wilde draaien. De auto's raakten flink beschadigd en een van de voertuigen belandde op zijn kant. Inzittenden zijn nagekeken in een ambulance, maar hoefden niet mee. De man die gisternacht overleed op de A67 bij Lierop is mogelijk al eerder aangereden door een ander voertuig. Dat meldt de politie op X. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Oldebroek in Gelderland. Het ongeluk werd rond 1 uur 's nachts gemeld door de bestuurder van de auto die het slachtoffer aanreed. In eerste instantie was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd. Het slachtoffer kon op de snelweg hebben gelopen, maar het was ook mogelijk dat hij al op het wegdek lag toen hij werd geraakt. En in Eindhoven Centrum is gisteren het Caribisch Oogstfeest gevierd. Er trok een parade door de binnenstad en er was een festival op het Stadhuisplein. Het feest wordt gevierd om de goden te bedanken voor hun geslaagde oogst en is ontstaan in de tijd van de slavernij. Met de viering wordt een stukje cultureel erfgoed uit het Caribisch gebied levend gehouden. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Vanessa, 1333 met Love for Love. En daarmee zijn we aan de laatste 20 minuten begonnen van de ochtendshow op deze maandagochtend 1 juni 2026. Met onderweg het weer uit de Verenigde Staten. We hebben de Offspring, de gebeurtenissen van toen in het verleden, oftewel historische popnieuwsfeitjes. Alanis Morissette, Wakefield. Je kunt het onder andere verwachten tot aan het einde van de show. Met nu

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: In New York begint de week wisselvallig met een bui bij 24 graden, waarna dinsdag opklaart naar een zonnige 21 graden. Chicago start met bewolkt 20 graden, maar krijgt daarna ook flink wat zon. In Miami blijft het subtropisch warm met 32 graden.

0: voor The Offspring. Pretty Fly for a White Guy. En daarmee gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken. Tijd voor de historische popnieuwsfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 1 juni 1967. De Beatles brengen een iconische album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uit in het Verenigd Koninkrijk. Dit meesterwerk werd breed beschouwd als een van de meest invloedrijke albums uit de popgeschiedenis. 1968. De Rolling Stones brengen hun hitsingle Jumping Jack Flash uit in de Verenigde Staten. Het nummer markeerde een terugkeer naar de hardere, maar rauwe bluesrock sound van de band. 1974. Alanis Morissette werd geboren in Ottawa in Canada. Ze groeide in de jaren 90 uit tot een wereldster met haar emotionele en rauwe debuutalbum Jacket Little Pill.

Een echte artiest uit de jaren 90, deze Wakefield. We namen een kijkje in 1995 met Big Time. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze maandagochtend 1 juni 2026. Morgen doen we het weer over. 2 uur lang op jouw radio. De muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Een nieuwe editie van De Ochtendshow. Ik laat je vandaag achter met een klassieker uit 1974. Rubble Rubble van...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
12: Hè? Ja!
10: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Zon en Breugel.
16: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio
16: SNB
15: 107.5 FM.
16: En overal via radio snb.nl.
15: Radio
16: SNB.

0: Volg dat hele dikke fonografische boek. Natuurlijk ook op internet terug te vinden. Bestond er toen nog in internet in 1974, maar het was wel de hit. Voor de Juice Corporation en Walk the Boat.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

een lekker nummer wat meerdergeen in de vijf geleden lekker de dansvloer onveilig maakte. He? Het waren de Tramps. Grote hit geweest van de Tramps. Gouden jaren herleven natuurlijk ook met de Shout. Hey, wat

zo af en toe spreken we dan van een grijze, wijze, oude taaie. Lieve Lois, ook als natuurlijk. Het was Propaganda. Terug op de radio met Duel Eye to Eye. Zometeen vanuit het theater. Een mini-theater. Hier is een heel klein mini-podiumtje. En virtueel staat er dan een fijn vol achter de keukengordijnen te wachten. Nou,

0: Het bandje dat heette The Limit. Grens bereikt, enkel plaatje, één dag vliegje. Maar toch, ja, kon leuk winnen in de tipperade. Vervolgens, toch? The Limit and the Sea, Sea, Sea. Juist, Sea.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Voor een hele fijne keukengordijnen gaan wij over richting het mooie Vlaanderen. Daar zat Koen Wouters ooit met een liefdesgeschiedenis. En het verhaal dat ging over Louise.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.

Oh, wat een ontroering, hè? Een Vlaanderense ontroering. Het verhaal over Louise. Koen Wouters heet een beetje Clouseau. Uit de gouden jaren 80, gewoon lekker terug op de radio. Zijn er verder van achter de keukengordijnen. En Johnny Come Home was van de Fine Young Cannibals. Gouden tijd en leven, dit is wel op middel of brood, joh. Ja. Want alles wat lekker is natuurlijk en bovenal vond het niet zoveel. Het is de maximale variatie in dit uurtje. Leuk dat je erbij bent, mensen. Het gaat ook via die bekende lange palen en digitale kanalen natuurlijk. Hè? Ja. En sommige stations ook via de AM. Die heerlijke ouderwetse middengolf. Het smaakt zoals het kraakt. Maar het is al lang geen verleden tijd. Casey en de Sunshine Band en Come to My Island.

knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

zwembad krijg je er gratis bij vandaag, hè? Lekker toch, joh. Of anders nemen we gewoon lekker een duikje in de Middellandse zee, als het ware. Het was fantastisch, Costa Blanca. 1982 was het al, maar niet alleen in 1982 was het lekker warm. Het is nog steeds lekker warm, hoor. Ja, gaat er elk jaar met plezier naartoe. Anders wil de Costa Brava, Playa Diaro, wat willen mensen nog meer? Misschien muziek.

Frankie Vaas. Beter bekend als Frank Ferrari. Geboren in Den Bosch begon zijn muzikale carrière met verschillende bandjes. En dat was de grootste, het was Ferrari.

De jaarkalender ging even terug naar 1967 van de vorige eeuw. Waterloo Sunset. Dan gaan de Kings. Gouden hits zijn leven op je radio. Dat gebeurt de hele dag natuurlijk. En dat zijn ook de meest bijzondere muzikale hoogstandjes. Die sowieso een dubbele medaille verdienen. Vind je ook niet? Wat dacht je van Paul Simon?

Gabriel, Sweet Little Lies. Ja. Och, dat waren tijden, lieve vrienden. Het was Fleetwood Mac natuurlijk, zoals je hoorde. Een van de laatste thema's in de middel van de roadshow voor wat betreft vandaag. Maar nog net niet de allerlaatste, dus wat dat betreft. Hè, zometeen nog veel meer lekkers aan de andere kant van het hele uur. Met waarschijnlijk ook weer een van mijn lieve collega's. Dus lekker blijven luisteren. Er komt nog veel meer muziek voorbij. En wij spreken elkaar morgen. Zelfde tijd, dezelfde golflengte.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France-KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten cao bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terecht kwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotschacht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Jij vindt de gezondheid
4: gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Houston and I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. Nou, het had ook wel mogen zijn met iemand die niet zo van der hield. Hè? De man bijvoorbeeld. Nou ja, die zal wel van der gehouden hebben. Alleen nog een beetje wat rond hebben getikt. Ja, dat zou ik zeggen. Hey, trouwens, hallo, welkom en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval. 2 uur lang gaan we terug de tijd in. Gaan we kijken naar een jaar in de geschiedenis die we dan centraal stellen. En waar we van alles over het melden hebben. Nou, het is in ieder geval het jaar waar deze plaat dus uitkwam. Het is ook het jaar dat er met O.J. Simpson iets gebeurde. We gaan kijken straks eens naar China, zie ik. Dat is een revolutie. We hebben nog iets in Antwerpen, narcotica, Verenigde Staten en nog veel, veel meer. Maar ook waren er hits te bewonderen dit jaar. Laten we eens even kijken naar het lijstje. De top 10 uit de top 100 over het jaar. En dan pakken we de non-commerciële, dus de publieke omroep. Wat stond daar tussen 10 en 1? Op nummer 10 stond daar U2 en With or Without You. En Who's That Girl van Madonna op nummer 9. 8 was voor Aretha Franklin samen met George Michael en I Knew You Were Waiting. En dan tussen haakjes For Me. En I Want Your Sex van George Michael, die stond 1 plaatsje hoger op nummer 7. 6 was voor Mixed Emotions en You Want Love, oftewel Maria Maria. And Never Gonna Give You Up van Rick Astley stond op nummer 5 dat jaar. 4, je hoorde ze net, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En 3 was voor Mel and Kim en Respectable. Joe Cocker en Hammer's Team, oftewel net andersom, John Hammer met Crocker's Team, die stond op nummer 2. En op nummer 1 in dit jaar was het het liedje wat gebruikt werd door, ik weet nog Veronica als promofilmpje voor de Veronica-gids, dat weet ik nog wel. Op nummer 1 in 1900, ja, zover gaan we terug, 87 was het Piet Veerman en Sailing Home.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Een man is gistermiddag van zo'n 9 meter hoogte uit een raam in Eindhoven gevallen. Dat gebeurde in zijn woning aan de Blaartumseweg. De man was nog bij kennis en is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie gaat uit van een ongeluk. Activisten van Extinction Rebellion hebben gistermiddag op Strijp S gedemonstreerd tegen de vee-industrie. Dat deden ze met een nagemaakte veewagen met knuffeldieren. Op de wagen stond de tekst: stop met ons te fokken. Volgens de actievoerders behandelt de industrie de dieren slecht. Zo zouden ze weinig bewegingsruimte hebben en niet genoeg frisse lucht en daglicht krijgen. Twee auto's zijn gistermiddag gebotst op een kruising aan de Vellenoord in Eindhoven. Niemand is gewond geraakt. Een van de auto's zou op de busbaan hebben gereden en het ging mis toen hij weer op de gewone weg wilde draaien. De auto's raakten flink beschadigd en een van de voertuigen belandde op zijn kant. Inzittenden zijn nagekeken in een ambulance, maar hoefden niet mee. De man die gisternacht overleed op de A67 bij Lierop is mogelijk al eerder aangereden door een ander voertuig. Dat meldt de politie op X. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Oldebroek in Gelderland. Het ongeluk werd rond 1 uur 's nachts gemeld door de bestuurder van de auto die het slachtoffer aanreed. In eerste instantie was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd. Het slachtoffer kon op de snelweg hebben gelopen, maar het was ook mogelijk dat hij al op het wegdek lag toen hij werd geraakt. En in Eindhoven Centrum is gisteren het Caribisch Oogstfeest gevierd. Er trok een parade door de binnenstad en er was een festival op het Stadhuisplein. Het feest wordt gevierd om de goden te bedanken voor een geslaagde oogst en is ontstaan in de tijd van de slavernij. Met de viering wordt een stukje cultureel erfgoed uit het Caribisch gebied levend gehouden. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

Undecided hier in de bouwval. We hebben het met je over 1987 alweer. En dat is alweer een tijdje geleden. De Britse Diana Blatt die verkrijgt het recht om het sperma van haar overleden man te gebruiken om een kind te krijgen in 87. En de Simpsons die sterven de Flintstones voorbij als langlopendste animatieserie. En dan allemaal op primetime. Dat gebeurde er dus in 1987. Straks veel meer, maar eerst deze van ABBA. En dat is je mother nou?

Ja, we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 1987, waar we het met je over hebben de komende anderhalf uur nog zoiets. Prinses Juliane die opent de weg over de Oosterscheldendam en de 84-jarige, en dan druk ik een goede knopje drukken even zo, de 84-jarige Tunesische president Sahib Bouhira wordt afgezet door zijn premier Zin al-Badani. Albani die lichamelijk en geestelijk niet meer in staat om voldoende toegerust te zijn voor zijn taak. Tenminste, dat wordt beweerd. En Ben Ali die wordt zelf dan de nieuwe president van het land. Gelijktijdig gehouden referenda in Italië geven duidelijk meerderheid aan dat men tegen kernenergie is en tegen de onafschendbaarheid van rechters en ministers. In Noord-Ierlandse stad Enniskill, daar pleegde IRA een bomaanslag op de deelnemers van Remembrance Day, de herdenking van de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog. Er vallen 11 doden te betreuren. De veiling van Sotheby's in New York vestigt een nieuw record met de verkoopbedrag voor het schilderij Iris van Vincent van Gogh. $49 miljoen bracht dat schilderij op. En Suriname die treedt toe tot het verdrag van San José, de bevoegdheid van de Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens worden daardoor door Suriname erkend. Dan in het eindrapport legt het Amerikaanse congres de verantwoordelijkheid voor de Iran-contra-schandaal bij president Reagan. En er breekt een grote brand uit in het Londense metrostation King's Cross, waarbij 31 doden vallen. De regering krijgt ernstige kritiek te verduren omdat de bezuinigingen zoveel heeft gekost, zo gezegd. De infrastructuur van de openbare werken die zijn niet meer toereikend. En wij gaan door met Barbara Streisand en Donna Summer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheels on Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 8:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien 2 goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheels on Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Your Love Flow, oftewel de Bellamy Brothers uit 1976 alweer, zeg je, jongen, jongen. Straks in het volgende uur hebben we nog Christina Aguilera. We hebben, even kijken wat we nog meer hebben, zolang mijn pc niet gek gaat doen. Level 42 en de Spencer Davis Groep. Maar eerst deze van Club Nouvelle. Uit ons basisjaar 1987. Lean on me.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zin in een mooie filmmiddag? Kom dan op zondag 7 juni naar Cinebiep met de romantische film Four Letters of Love, gebaseerd op de internationale bestseller van de Ierse schrijver Niall Williams. Vertelt dit verhaal een warm verhaal over liefde, verlies en hoop met grote namen als Pierce Brosnan en Helena Bonham Carter. Je bent welkom van 1 tot 4 uur in het Dommelhuis Vesta Theater in Zon en Breugel. Dat is aan de Kerkplein 5.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de platte grond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. devakantiegids.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: John en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
12: SNB.

De twee zussen die met deze groep Heart een hele grote, lange carrière hebben gehad. Van ergens begin 70 jaren tot ver in de 90 jaren. Heart was dit en Alone. In het eerste uur hebben we gekeken naar de top 100 van de publieke omroep. En daar dan eventjes de top 10 uitgenomen, zou gezegd. Laten we nu eens gaan kijken naar de commerciële lijst. De Veronica, toen was het. Oh ja. De top 40, zo gezegd. En daar dan de top 100 van het jaar. En dan daar weer de top 10 van. Pump Up the Jam. Mars stond daar op nummer 10 van het jaar. En Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship op nummer 9. 8 was voor I Knew You Were Waiting For Me. Anita Franklin. Novo Club met Lean On Me stond daar op nummer 7. En 6 was voor Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Madonna met Who's That Girl op nummer 5. En 4 was voor You Want Love, Maria Maria. Oftewel The Mixed Emotions. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, stond daar op nummer 3. En 2 was voor Crockett's Team en Jan Hammer, die dat dan uitbracht. En ook hier, net zoals in de andere lijst, stond op nummer 1 in deze top 40. Gebruikt dus voor de reclame van Veronica. En dan moet hij wel op nummer 1 komen. Piet Veerman en Sailing Home. Ik weet niet of hij die staat niet in de lijst, jongens. Zo schande eigenlijk. Maar oké, eens kijken of we hem daar nog even toe kunnen voegen. En in die tussentijd is dit uit 1979. De Knack en My Sharona.

Wat een strot heeft die dame toch. Divina Michelle en Skyward uit 2019. We hebben het met jou over 1987 alweer. Dat is een heel tijdje geleden. Daar gaan we nog eens kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. Maar eerst even deze van Level 42.

Fuentes, oftewel Christina Aguilera, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik ben altijd wel een beetje verliefd geweest op Christina Aguilera. Is het niet vanwege haar verschijning dan wel vanwege haar stem? Want wat een stem heeft die dame. Een beetje lekker jazzy stem als je die s'avonds een beetje opzet met een heel rustig muziekje dan. Dan denk ik dat je er zo bij weg kan dromen. Over wegdromen gesproken. Dat lukt bij deze niet. Chantal Jansen was dat, ja, voor degene die wil weten. En, Jan Smits, die doen het samen. Wat raar.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Op manege Soethout aan de Steenovenweg in Oostelbeerst vindt het outdoor Oostelbeerse springconcours plaats. Jong en oud zijn welkom, want de intree is gratis. Zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat het springen van ponies op het programma. De dag erna, zondag 14 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags springen de paarden. Kom genieten van deze mooie wedstrijd op zaterdag 13 juni van 10 tot 5 voor de ponies. En zondag 14 juni van 10 tot 5 voor de paarden bij manege Soethout in Oostelbeers.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Caravan of Love van de House Martens. Die kwam voorbij hier op je radio. Wees welkom, dit is de bouwval. We hebben nog iets meer dan een half uurtje volgens mij zo te gaan. En dadelijk gaan we nog eens kijken wat er allemaal gebeurd is in 1987. Ons basisjaar. We gaan straks ook nog uit datzelfde jaar de Pet Shop Boys voor je draaien. Maar eerst uit lang vervlogen tijden. Dan heb ik het over 1966. Is dit de Spencer Davis Group. En Gimme Gimme Some Lovin'.

wat lekker toch, hè? Zo'n Duits plaatje er weer even tussendoor. Even wachten. Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurd is. Zo'n beetje door de jaren heen, wel, ik mag het niet zeggen. Maar wat er gebeurd is in 1987, ons jaar waar we het met je over hebben. Een Boeing 707 van Korean Air explodeert boven de zee van Amman. En dat is op de grens van Thailand en Myanmar. 155 mensen komen om het leven. En de Iraanse contraschandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. Het eerste bezoek aan de VS van de Russische partijleider Mikhail Gorbachev wordt opgesierd door de ondertekening van het INF-verdrag. Hierin worden overeengekomen dat de kernraketten voor de middellange afstand ontmanteld gaan worden. Zowel in Amerika als in Rusland. Het Amerikaanse ministerie van Handel maakt bekend dat het Amerikaanse handelstekort alleen al in de maand oktober met 25,3% is gegroeid tot $17,6 miljard. De koers van aandelen op de beurs in New York die stort daardoor wel ineen. De Palestijnse bevolking op de westelijke Jordaan-oever en in de Gazastrook staan volgens de Israëlische pers op het punt van een volksopstand. Dagelijks zijn er aanvaringen met het Israëlische leger. Op 16 december zet Israël in de Gazastrook voor het eerst tanks in. En op 19 december leveren demonstranten en politie ook in het Arabische deel van Jeruzalem urenlang strijd in 1987. Jongens, nog steeds aan de gang daar. Hè. Dan de grote verliezen, min 6 zetels bij de vervroegde parlementsverkiezingen in België voor de regerende CVP van premier Wilfried Martens. En dan nog eventjes terug in Israël. Admin Jaffin die richt de Palestijnse tak op van de organisatie Moslimse Broederschap. Deze zal later de naam Hamas gaan aannemen. En onder druk van de aanhoudende protesten moet de regering van Polen geplande prijsverhogingen laten vallen. Dat gebeurde er allemaal in zo'n 1987. Dan Studio Brussel zendt er voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. De nummer 1, Child in Time van Deep Purple. Ja, hoe kan ik dat verkeerd zeggen? Die wordt als laatste in deze lijst gedraaid. En bij een brand in een cellencomplex in Den Haag komen 3 brandweermannen om het leven nadat ze rook in hebben geademd en verdwaald zijn in het pand en de uitgang niet meer kunnen vinden. Dat gebeurde er allemaal in 1987 en trouwens nog veel meer. Daarom zullen we het er een andere keer nog wel een keer met je over gaan hebben. Nu, uit 1989, een paar jaar later, kwam deze hele mooie plaat uit van de Pet Shop Boys. And It's a Sin.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 7 juni genieten van een bijzonder orgelconcert in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel. Van 4 tot 5 uur bespeelt organist Ton van Eck het indrukwekkende kerkorgel met een sfeervol en gevarieerd programma. Een prachtige muzikale middag in een bijzondere ambiance van deze historische kerk. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel op zondag 7 juni vanaf 4 uur. En laat je meevoeren door de klanken van het orgel tijdens dit concert van Ton van Eck.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recente diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering.

0: veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: John en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SMB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio-smb.nl.
7: Radio
8: SMB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
10: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

van Bart Schepers. En steeds weer hou je. Ja, ze zijn zeker niet blij mee, dat kan, hè? Natuurlijk. Boys Like Girls is dit. Blood and Sugar.

Tegenwoordig heeft hij zich ingeleend voor kattenreclame. Weet je wel, kattenvoer van Felix. Maar dit was Let Me Entertain You. En dat was wel versie, wat is het, 25 zie ik hier staan. Ja, een X-je 5, een V. Dat is volgens mij toch, ja, dat is 25. XX is 10-10. Ja, dat is de Romeinse cijfers. Weet je wat we ook nog gehad? Ja, Robbie Williams en Let Me Entertain You was dit. En hier is One of Us van Joan Osborne.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Een man is gistermiddag van zo'n 9 meter hoogte uit een raam in Eindhoven gevallen. Dat gebeurde in zijn woning aan de Blaartumseweg. De man was nog bij kennis en is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie gaat uit van een ongeluk. Activisten van Extinction Rebellion hebben gistermiddag op Strijp S gedemonstreerd tegen de vee-industrie. Dat deden ze met een nagemaakte veewagen met knuffeldieren. Op de wagen stond de tekst: stop met ons te fokken. Volgens de actievoerders behandelt de industrie de dieren slecht. Zo zouden ze weinig bewegingsruimte hebben en niet genoeg frisse lucht en daglicht krijgen. Twee auto's zijn gistermiddag gebotst op een kruising aan de Vellenoord in Eindhoven. Niemand is gewond geraakt. Een van de auto's zou op de busbaan hebben gereden en het ging mis toen hij weer op de gewone weg wilde draaien. De auto's raakten flink beschadigd en een van de voertuigen belandde op zijn kant. Inzittenden zijn nagekeken in een ambulance, maar hoefden niet mee. De man die gisternacht overleed op de A67 bij Lierop is mogelijk al eerder aangereden door een ander voertuig. Dat meldt de politie op X. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Oldebroek in Gelderland. Het ongeluk werd rond 1 uur 's nachts gemeld door de bestuurder van de auto die het slachtoffer aanreed. In eerste instantie was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd. Het slachtoffer kon op de snelweg hebben gelopen, maar het was ook mogelijk dat hij al op het wegdek lag toen hij werd geraakt. En in Eindhoven Centrum is gisteren het Caribisch Oogstfeest gevierd. Er trok een parade door de binnenstad en er was een festival op het Stadhuisplein. Het feest wordt gevierd om de goden te bedanken voor een geslaagde oogst en is ontstaan in de tijd van de slavernij. Met de viering wordt een stukje cultureel erfgoed uit het Caribisch gebied levend gehouden. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: geweest. Luister, bent in de Scorpions. Gave dingen gemaakt. Still Loving You was dit. Het is echt werkelijk een waar gebeurd verhaal. Zijn verkering was uit en uiteindelijk wilde hij toch opnieuw beginnen met haar. En zij wilde niet, hij wel, dus heeft hij dit nummer voor haar geschreven. En of ze nu bij elkaar zijn, ik heb geen idee. En Nerd hoorde je daarvoor met She Wants to Move. En nu tijd voor...
1: Laat door.
0: Disco!

Anneke, dat is het. Het is dan zwaar, laten we ook lezen. Ja, tuurlijk. Agello featuring Hart Tom. Hart Tom, ja, en Chocolate Black Letter. Tate McRae nu. Met Feel Like Shit. Ik zei al aan het begin van dit gedeelte van deze Afternoon Delight. Het is maar goed dat je shit voelt, maar niet ruikt naar shit. Natuurlijk wel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede

0: Akman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio.snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
8: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
7: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
8: Dit is Platenprak met René van Elst.
9: Pardon me, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

met de fluwele stem Lou Rawls en See You When I Get There. Oftewel een plaat uit 77 en wat een waanzinnige brok. Voor de Philadelphia Soul is het toch. Gedragen door die weelderige strijkers, die heerlijke swingende blazers en natuurlijk die diepe, warme bariton van Lou zelf. Een plaat die je vanaf het allereerste seconde natuurlijk al goed humeur bezorgt. En dat gaan wij ook doen vandaag op deze maandag alweer. Het is 1 juni, de eerste dag van juni. En ondergetekende gaat over een paar dagen richting Italië. Ja, je moet het dan eventjes een paar weken zonder mij doen, broer. Leuk dat je luistert. Platen prak inderdaad tot de klok van 2 uur. En we knallen er lekker tegenaan met overheerlijke platen. En ik heb ook een verjaardag vandaag. Wie? Ronnie Wood. Nou, mooi. Van de soulvolle strijkers uit de 70s stappen we direct over naar een bassline die de speakers bijna uit je auto blaast. In 81 debuteert de Britse jazzformatie

dat was die onbetwiste koningin van de spoele klanken. Dat kunnen we wel zeggen natuurlijk. Sade met die hypnotiserende No Ordinary Love uit 92. En wat een meesterwerk blijft er toch. De diepe, ronkende baslijn, die subtiele gitaarerupties en natuurlijk die fluwele, melancholische stem van Sade Adu, die je recht in je ziel raakt. En van die diepe liefde in de 90s gaan we terug naar een mysterieuze beschermengel uit de 80s. Oftewel Masquerade Guardian Angel.

0: van de populairste bands, maar ook eentje die ik natuurlijk ontzettend goed vind. Vind jij hem ook goed?
1: Ja, zeker.
0: Mooi, dan gaan we even nu naar de verjaardag.
2: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
3: Bij René van Elst.
2: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
3: Dit is de Hollandse meezingschijf.
2: Zing maar lekker mee. Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
3: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
3: In Platenprak.
2: Met René van Elst.
0: Hij is een van de laatste echte rock'n'roll-iconen. Ronnie Wood. Vandaag duiken we in het indrukwekkende leven van deze legendarische gitarist. Hij groeit op in Londen en breekt eind jaren 60 door bij de Jeff Beck groep. Niet veel later viert hij grote successen met de band Faces, samen met zijn muzikale bloedbroeder Rod Stewart. Hits als Stay With Me worden ook in Nederland gigantische klassiekers. Maar het echte grote werk begint in 75. Na het vertrek van Mick Taylor stapt Ronnie Wood over naar de Rolling Stones. Zijn losse, swingende stijl blijkt de perfecte match met de riffs van Keith Richards. En denk aan de legendarische album als Some Girls and Tattoo You. Naast gitarist is Wood trouwens ook succesvol als schilder. En hij werd maar liefst 2 keer opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Kortom, een levende legende die nog altijd trouw blijft aan zijn eigen unieke sound. En natuurlijk kan je het hele artikel gewoon lezen op www.popmagazine.nl.
3: Platenprak met René van Elst.

was de altijd uiterst stijlvolle Robert Palmer met zijn prachtige uitvoering van Can We Still Be Friends? Van de ontspannen klanken uit de late jaren 70 stappen we direct over naar de energie van de New Yorkse straten uit 83. De hip-hop en breakdance cultuur veroverde destijds in sneltreinvaart de wereld. En deze formatie leverde daar een ultieme volkslied voor af. Oftewel Rocksteady Crew en zeg hey you!

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.

Man, wat een lekkere plaat. Fleming was dit met die aanstekelijke meegids. Automatisch. Met een heerlijke frisse sound weet deze sympathieke Brabander toch telkens weer neer te zetten. Sinds zijn doorbraak is hij namelijk ook niet meer weg te denken van de Nederlandse radio. En met deze track bewijst hij waarom. Even schrikken.

James Brown. Oh, I got you. Zo, we zitten een beetje tegen het eind van het programma. Deze nog even.

0: uit de late jaren 80 met zijn vlijmscherpe, razendsnelle, fast jet stijl liet hij destijds horen waarom hij een van de absolute koningen van de vroegere dancehall was. Die zware bas en die lome rollende beat zetten de speakers nog altijd flink in beweging. Tja, morgen overmorgen nog en dan is het richting vakantieadres in Italië aan het strand. Wat ga jij doen?
1: Ga me vervelen.
0: Ja, je gaat je vervelen. Nou ja, goed. Hey, morgen zijn we er dan nog eventjes tussen 1 en 2. En wat mij betreft, ik ga eruit met deze plaat. Even kijken. Cashif en Help Yourself to Love. Fijne dag nog.

0: via 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online.

0: Onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

1988 van Kylie Minogue. En dat is de aftrap van muziekplezier op deze maandag 1 juni 2026. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Met het komend half uur naar je onderweg Vrijheid van Helen. We kijken naar het Europese weerbericht Supertramp. Johnny Jazz Survivor. En we trappen af in 85 met The Eurythmics. En daar was Be an Angel playing with my...

band opgericht als Münster of Vrijheid. Maar nadat ze in Europa doorbraken, werd het ingekort naar Vrijheid. Je hoorde Play It Cool van deze Duitse band. Het werd in 1988 uitgebracht als single voor hun eerste Engelstalige album Romancing in the Dark. Het nummer werd een groot succes in Nederland en behaalde de nummer 3 positie in de Nederlandse top 40. We gaan zo meteen kijken naar het Europese weer. Tot die tijd doen we het met Van Halen. Dit is Why Can This Be?

0: Europese weersverwachting.
1: We starten de week met een tweedeling in Europa. Het zuiden geniet van zomers weer met flink wat zon. In Albanië 30 graden en een hete maar stormachtige 34 graden met onweer in Spanje. Noordwest-Europa houdt het koeler en natter. In België en Ierland trekken buien over bij een graad of 19 tot 23. Morgen, de wisselvalligheid schuift iets verder door naar Centraal-Europa, waardoor er in Polen buien vallen bij 24 graden. Spanje koelt na de stormen van maandag een fractie af naar een stabiele zonnige 31 graden, terwijl het in Finland juist aangenaam opklaart met 20 graden. Woensdag, het zonnige terras weer houdt stand rond het Middellandse zeegebied, met temperaturen van 25 graden op Cyprus tot 30 graden in Albanië. In het noorden klimt het kwik in Noorwegen naar een mooie 22 graden. Al blijft de kans op een bui in West- en Oost-Europa nog wel aanwezig.
2: Wauw, Reinier Witbos Veugen.

0: Survivor, The Eye of the Tiger. Het werd geschreven door Frankie Sullivan en Jim Patrick als themasong van de film Rocky 3 uit 1982. En werd in mei van het jaar uitgebracht als single van Survivor's derde album Eye of the Tiger. Wij gaan zo verder met The Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love.
1: Het weeroverzicht.
0: Vandaag verloopt met een mix van zon, wolken en lokale nattigheid bij een graad of 22. De wind zoekt stevig de zuidwesthoek op en dat luidt een kletsnatte periode in. Morgen stijgt in de neerslag kans naar 90% en koelt het af naar 20 graden. Kijken we alvast vooruit naar woensdag en donderdag, dan blijft de meteorologische herfst even aan de macht. Met een aanhoudende buien, weinig zonneschijn en temperaturen die donderdag niet verder reiken dan 18 graden, is het binnenblijven weer troef.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben Rory Jonkergrauw. Een man is gistermiddag van zo'n 9 meter hoogte uit een raam in Eindhoven gevallen. Dat gebeurde in zijn woning aan de Blaartumseweg. De man was nog bij kennis en is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie gaat uit van een ongeluk. Activisten van Extinction Rebellion hebben gistermiddag op Strijp S gedemonstreerd tegen de vee-industrie. Dat deden ze met een nagemaakte veewagen met knuffeldieren. Op de wagen stond de tekst: stop met ons te fokken. Volgens de actievoerders behandelt de industrie de dieren slecht. Zo zouden ze weinig bewegingsruimte hebben en niet genoeg frisse lucht en daglicht krijgen. Twee auto's zijn gistermiddag gebotst op een kruising aan de Vellenoord in Eindhoven. Niemand is gewond geraakt. Een van de auto's zou op de busbaan hebben gereden en het ging mis toen hij weer op de gewone weg wilde draaien. De auto's raakten flink beschadigd en een van de voertuigen belandde op zijn kant. Inzittenden zijn nagekeken in een ambulance, maar hoefden niet mee. De man die gisternacht overleed op de A67 bij Lierop is mogelijk al eerder aangereden door een ander voertuig. Dat meldt de politie op X. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Oldebroek in Gelderland. Het ongeluk werd rond 1 uur 's nachts gemeld door de bestuurder van de auto die het slachtoffer aanreed. In eerste instantie was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd. Het slachtoffer kon op de snelweg hebben gelopen, maar het was ook mogelijk dat hij al op het wegdek lag toen hij werd geraakt. En in Eindhoven Centrum is gisteren het Caribisch Oogstfeest gevierd. Er trok een parade door de binnenstad en er was een festival op het Stadhuisplein. Het feest wordt gevierd om de goden te bedanken voor een geslaagde oogst en is ontstaan in de tijd van de slavernij. Met de viering wordt een stukje cultureel erfgoed uit het Caribisch gebied levend gehouden. De vrouwen van Oranje-Rood spelen ook komend seizoen in de hoofdklasse. Tijdens de play-offs rekenden de dames dit weekend af met Nijmegen. Beide wedstrijden wonnen ze met 3-1. Daarmee hebben de vrouwen zich ook voor komend seizoen verzekerd van een plekje op het hoogste niveau. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

soundtrack van de gelijknamige film Everybody Needs Somebody to Love. The Blues Brothers uit 1989 hier bij Muziek Plezier. Met het komend half uur Cool and the Gang, 10cc. We hebben het overzicht van de top 40 van 40 jaar geleden, waar we vandaag kijken naar de nummers 40 tot en met 31. Pat Benatar, Richard Marx en Paul Simon in het vooruitzicht. Met nu uit 1982, Real Man. Hier is Joe.

0: 40 jaar geleden de top 40.
1: Deze week gaan we terug naar de 22e jaargang, week 22, de editie van 31 mei 1986. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Als hekkensluiter een nieuwe binnenkomer op 40, Sade en Never As Good At The First Time. Nieuw op 39, Mai Tai, Turn Your Love Around. Frank Amirella met Now Of Love in de tweede week stationair blijven staan op 38. En met twee plaatsen winst op 37 in de tweede week. Flip and That's The Way They Say About Love. Een nieuwe binnenkomer op 36, The Greatest Love Of All van Whitney Houston. En Hips Away, The Honey Thief in de derde week. Twee plaatsen gezakt naar 35. Nieuw op 34, We Don't Have To Take Our Clothes Off van Jermaine Stewart. En hier tijd met Stars in de vierde week gezakt van 29 naar 33. Met drie plaatsen winst op 32 in de tweede week. Big Country, Look Away en One Step van Kissing the Pink in de vierde week gezakt van 25 naar 31. Uit dit overzicht draaien we een nieuwe binnenkomer. En die is van Jermaine Stewart met We Don't Have To Take Our Clothes Off.
2: Nieuw.

En nummer 1 notering uit 1984. Pat Benatar, Love is a Battlefield. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier voor deze maandag 1 juni 2026. Die we van start gaan met drie dochters van een dominee. Dit uur een keer achter met Richard Marx, de Amerikaanse hitmaker die eind jaren 80 wereldwijd doorbrak met zijn perfecte mix van melodieuze rock en gevoelige ballads. Tijd voor een portie gitaarrock uit 1989. Dit is Satisfied van Richard Marx.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-basiliek aan de Markt.

0: voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
1: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio

0: Holly Johnson en Belinda Carlisle. Met nu Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

Een van de meest herkenbare en energieke singles van Cliff Richard uit het begin van de jaren 80, afkomstig van zijn succesvolle album I'm No Hero. Het nummer stond destijds lang genoteerd in het najaar van de top 40 in 1980. 7 weken lang met een piekpositie van nummer 12. We schakelen zo meteen over voor de weersverwachtingen van de Verenigde Staten. Tot die tijd doen we het met Rock Tonight. Hier is Europe.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: In New York begint de week wisselvallig met een bui bij 24 graden, waarna het dinsdag opklaart naar een zonnige 21 graden. Chicago start met bewolkt 20 graden, maar krijgt daarna ook flink wat zon.

0: 38 graden onder een strak blauwe hemel.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoogd.

An Illusion hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zero's, de tens en de 20s. En dat hoor je iedere werkdag 2 uur lang voorbij komen op jouw radio. Met zometeen het 1988 Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. We gaan kijken naar de Nederlandse weersverwachting. En nu is dat 89.

0: Verder in 1983 met I Owe You van Freeze.
1: Het weeroverzicht.
0: Vandaag verloopt met een mix van zon, wolken en lokale nattigheid bij een graad of 22. De wind zoekt stevig de zuidwesthoek op en dat luidt een kletsnatte periode in. Morgen stijgt in de neerslag kans naar 90% en koelt het af naar 20 graden. Kijken we alvast vooruit naar woensdag en donderdag, dan blijft de meteorologische herfst even aan de macht. Met een aanhoudende buien, weinig zonneschijn en temperaturen die donderdag niet verder reiken dan 18 graden, is het binnenblijven weer troef.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Het bijna thuishuis in Oorschot opent de deuren voor iedereen die wil kennismaken met deze warme huiselijke plek waar mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg ontvangen. Op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds staan vrijwilligers en coördinatoren klaar om je te ontvangen, rond te leiden en alle vragen te beantwoorden. De locatie is de Konijnstraat 10A in Oorschot. De deuren gaan staan open op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Is je benieuwd?

Een disco klassieker uit 1983, Freeze met I.O.U. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van Muziekplezier op deze maandagmiddag 1 juni.

0: Namelijk uit 1988 met Enya, je hoorde Orinoco Flow hier bij Muziekplezier, waar we toegekomen zijn aan
1: de hits in een verstaanbare taal.
0: De stad bruist van een onrust die alleen gedoofd kan worden door een magie van de nacht. Terwijl de straatverlichting langzaam ontwaakt, voel ik de drang om de remmingen van de dag van me af te schudden en me over te geven aan de onweerstaanbare hartslag van de muziek. Het gaat niet om de logica of de woorden die we spreken, maar om de pure kinetische energie die door onze aderen stroomt zodra het ritme de ruimte vult. We proberen de chaos van het dagelijks leven te vergeten door onszelf te verliezen in een beweging die ons allen verbindt. Een collectieve vlucht in de extase van het moment. Er is geen tijd voor aarzeling wanneer de baslijn door de muren trilt en de melodie die je dwingt om uit je isolement te stappen. We zijn hier om de vrijheid te vieren, om de zorgen van morgen even te negeren en ons te laten leiden door de puls die ons hart sneller moet kloppen. Laat de wereld draaien terwijl we in onze eigen ritmische bubbel blijven, gedreven door drang om te bewegen en te voelen dat we springlevend zijn. Dus kom op, laat alles los, zoek de verbinding in de cadans en dans, kleine zus.
1: Dit is de plaats in de originele taal.

26. En wil je alles nog een keer rustig op je gemak teruglezen en beluisteren? We hebben een Facebookpagina en die vind je op facebook.com/muziekplezier.eu. Dus onder andere de hit in de

0: nieuwe editie van Muziekplezier hier op jouw radio. Vandaag laat ik je achter met Aerosmith met Ragdoll uit 1989. Ik zeg tot morgen.
1: Lekker hoor, die muziek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please-principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosten?

0: konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio
1: SNB.
12: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Dekker Radio van start met Lindsay Buckingham. En Trouble.
1: 80 is prachtig.
0: Zo is dat. Dat was in de jaren 80. En deze ook, maar wat later in dat decennium. Ik heb het over de Mac Band. De McCampbell Brothers staat er ook nog bij. And Roses Are Red. Lamarai. Violets Are Blue. Je weet het nooit. Dekker Radio. Luister maar.

Oh ja, van David Gates en Brad hoorde je. Make it with you. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Een man is gistermiddag van zo'n 9 meter hoogte uit een raam in Eindhoven gevallen. Dat gebeurde in zijn woning aan de Blaartumseweg. De man was nog bij kennis en is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie gaat uit van een ongeluk. Activisten van Extinction Rebellion hebben gistermiddag op Strijp S gedemonstreerd tegen de vee-industrie. Dat deden ze met een nagemaakte veewagen met knuffeldieren. Op de wagen stond de tekst: stop met ons te fokken. Volgens de actievoerders behandelt de industrie de dieren slecht. Zo zouden ze weinig bewegingsruimte hebben en niet genoeg frisse lucht en daglicht krijgen. Twee auto's zijn gistermiddag gebotst op een kruising aan de Vellenoord in Eindhoven. Niemand is gewond geraakt. Een van de auto's zou op de busbaan hebben gereden en het ging mis toen hij weer op de gewone weg wilde draaien. De auto's raakten flink beschadigd en een van de voertuigen belandde op zijn kant. Inzittenden zijn nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee. De man die gisternacht overleed op de A67 bij Lierop is mogelijk al eerder aangereden door een ander voertuig. Dat meldt de politie op X. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Oldebroek in Gelderland. Het ongeluk werd rond 1 uur 's nachts gemeld door de bestuurder van de auto die het slachtoffer aanreed. In eerste instantie was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd. Het slachtoffer kon op de snelweg hebben gelopen, maar het was ook mogelijk dat hij al op het wegdek lag toen hij werd geraakt. En in Eindhoven Centrum is gisteren het Caribisch Oogstfeest gevierd. Er trok een parade door de binnenstad en er was een festival op het Stadhuisplein. Het feest wordt gevierd om de goden te bedanken voor hun geslaagde oogst en is ontstaan in de tijd van de slavernij. Met de viering wordt een stukje cultureel erfgoed uit het Caribisch gebied levend gehouden. De vrouwen van Oranje-Rood spelen ook komend seizoen in de hoofdklasse. Tijdens de play-offs rekenden de dames dit weekend af met Nijmegen. Beide wedstrijden wonnen ze met 3-1. Daarmee hebben de vrouwen zich ook voor komend seizoen verzekerd van een plekje op het hoogste niveau. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

Leuk hè, zo'n oude hit uit de jaren 70 van Peter Orloff en Hein Mädchen, Fima. Deel 2 van dit uur Dekker Radio. We hebben er 3 achter elkaar. Dadelijk Moving into Tucson met Stand By Me. Maar eerst Sheryl Crow. Love Will Save the Day.

Moving into Tucson. Tucson, zeg je dat. Stand by me van verleden jaar. Of van eer verleden jaar. Nee, van verleden jaar. Zo is dat. Maxi Priest. Hey, ken je die naam nog? Dit is uit 1990.

Als ik dat zo allemaal hoor, dan denk ik, is er toch ongelooflijk veel prima muziek gemaakt dit jaar. Dat is namelijk al een tijdje geleden dat dit een hit was, in 1990. Ja. Dat is ik zeg wel 800 jaar geleden zo'n beetje. Ja. Lekker kan niet rekenen. Inderdaad, je hebt het goed. Een ander mooi moment is dit van Samantha Sain. Haar achternaam is een verleden tijd in het Engels. Grappig is dat. Emotionating.

0: fantastisch toch.
1: Dankjewel Eva, je hebt het mooi gedaan. Dekker Radio, even wat herrie maken. Doe je oren maar dicht. Nou nee, dat is overdreven toch? Daryl Hall en John Oates. Adult Education heet hij.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 11 juni kan je om 1 uur bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Breugel Jeu de Boules komen spelen. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie

0: De lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SMB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio
3: SMB.
4: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu!

ja, heerlijk, we zijn weer begonnen. Welkom bij de Muziek Safari. Fijn dat je erbij bent en dat je met me meewandelt door het muzikale landschap. We begonnen met Chet Puri, of Puri, een bekende country zangeres uit Nieuw-Zeeland. En het lied Flying High, een zelfgeschreven emotionele country ballad, was meer een persoonlijk eerbetoon aan haar overleden vader. Weet je, als je even de wereld buitensluit, dan gaan we naar ABBA en die neemt je mee met zo'n heerlijk tijdloze klassieker grote hit in de vorige eeuw, Fernando.

Oh, een heerlijk stukje muziek was dit, hè? Cat, This Blues of Me, een indrukwekkende blueszong van B.B. King, afkomstig van zijn Grammy-bekroonde album One Kind Favor uit het jaar 2008 was dat alweer. Schaduw, dat is een beetje een feestelijke poptrack met een serieuze knipoog. En gezongen door K3 en verrassende combinatie met rapper Donnie.

Nou, als je van wandelen houdt, dan zit een mooie melodie die bij jou past. Horst Jankowski, een internationaal vermaarde Duitse jazzpianist. Hij werd vooral beroemd door zijn hele relaxe manier easy listening muziek te maken en zijn kenmerkende pianospel. Ja, en zijn absolute meesterwerk, dat was het nummer A Walk in the Black Forest. Lekker wandelen in het Zwarte Woud. Dat is het jaar 1965 was dat alweer. Verder met het Nederlandstalige muziek. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ja, een mooi melancholisch luisterlied over een hernieuwde kennismaking met een oude geliefde. En hoewel dat onlosmakelijk met Benny Nijman wordt geassocieerd, is het nummer eigenlijk geschreven en ook uitgebracht door een hele andere Nederlandse artiest in 1975. En wel Joost Nuizel. Maar goed, wij kennen het allerbeste met deze Limburgse artiest.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik dacht...

Ja, ja, een nummer uit 1984 was dit alweer Somebody's Watching Me van de Amerikaanse Rockwell. En een nummer dat is wereldwijd beroemd dankzij die onmiskenbare gastvocalen van zijn goede vriend Michael Jackson in het refrein. Een verhaal over een doodgewone man die het gevoel heeft dat hij overal in de gaten wordt gehouden, zelfs als hij alleen thuis is. Daar ging het lied over. Verder met Goodbye Yellow Brick Road, ballad uit 1973, geschreven door Elton John en Bernie Taupin. De titel is een directe verwijzing naar het magische pad uit The Wizard of Oz, waar het personage Dorothy via de gele stenen weg op zoek ging naar de rijkdom en fantasie. In Emerald City bezingt de tekst juist het verlaten van die enorme klemmer.

Zo, de nummer Blues for Breakfast, geschreven door de Amerikaanse country folk duo Lance en Leah. Uitgebracht 10 april van het jaar 2026. En weet je, dat nummer is een eerbetoon. Niet aan iemand, maar aan iets. Een eerbetoon aan de verbinding die de artiesten hebben met hun gitaar, de Six String Singer. Hoe we op het idee komen om daar een lied over te schrijven. Nou, prima gedaan. Verder met Nederlandstalig, Tranen van Goud. Een Nederlandstalige popballad van Aaron Blommaert uit België en met Zoe Livé. Een nummer over het beseffen dat iemand niet voor altijd in je leven blijft, maar dat de tijd die je samen had heel waardevol blijft.

20 Seconds, de debuutsingle van zanger Ruben Hillen. Het nummer waarmee hij dit jaar ook het programma The Voice of Holland wist te winnen. Ben benieuwd hoe vaak we nog wel van hem gaan horen. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. After the Gold Rush, een bekende cover van het gelijknamige nummer van Neil Young. Nu Linda Ronstadt, die het niet solo heeft gezongen, maar samen met haar muzikale vriendinnen Dolly Parton en Emmylou Harris. En dat leverde de drie dames ook nog in het jaar 2000 een Grammy Award op.

Zwart-wit uit 1984, een van de bekendste Nederlandstalige protestsongs, geschreven door Frank Boeien, lied over een racistische moord op een 15-jarige Antilliaanse jongen in 1983 in Amsterdam. Verder met een zeer persoonlijke, emotionele zinkel van Suzanne en Freek. Het nummer Halverwege. Het gaat dat lied over durven leunen op elkaar. Er voor elkaar zijn in hele moeilijke tijden en samen de lasten te dragen.

0: Mountains. Mountains. Mountains.
1: Ja, weet je dat? Wie zou dan live moeten? Maar lekker live. De Nits in nummer in de Dutch Mountains uit 1987. En als je afvraagt, wat zijn daar die Nederlandse bergen? Nou, het is een beetje een metafoor. In het platte Nederland doelt die band op de typische Hollandse dijken, wolkenluchten en daken. En dat is een beetje de fantasie in het landschap van de Dutch Mountains van deze formatie. Verder met Taylor Swift, een gelijknamige, of een gelijknamige, een nummer over iemand die een beetje op haar naam lijkt. Elizabeth Taylor, een nummer over een hele iconische dame.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen.

Zo. Eventjes aan het lekker begin van het tweede uur van de Muziek Safari. En nou, fijn dat ik iedereen wie zie die er bij het eerste uur ook bij was. Doet mij alleen maar heel erg veel deugd. Begonnen met het nummer I've Got My Love To Keep Me Warm van Ingrid Michaelson. Een lekkere, eigenzinnige cover van een klassieke jazz standard. En werd ooit werd het oorspronkelijk geschreven in 1937 door Irving Berlin voor de film On The Avenue. Goed, dat weet je dan ook allemaal weer. Prachtig mooie dag. Ja, dat is het wellicht zeker wel. Ook een bekend nummer, vooral het nummer van de singer-songwriter Daniel Lohuis. En hij, Lohuis, schreef een groot deel van het album Houd Moed uit 2011 tijdens een reis door de Verenigde Staten en Canada. Dat heeft mooie pareltjes opgebracht.

The Ice Queen van de Canadese bluesgitarist en zangeres Sue Foley. Een mooie sfeervolle titelsong van haar gelijknamige comeback album uit het jaar 2018. Valt er meer over dat nummer te vertellen? Ja, misschien eigenlijk wel over haar gitaar, een aardig weetje. Want Foley staat erom bekend dat ze dit nummer en haar andere werk overigens speelt op haar iconische roze Fender Telecaster uit circa 1988, die ze liefkozend Pinky noemt. Ach ja, zoals iedereen zijn eigen knuffel, om het zomaar eventjes vast te stellen. Beauty and a Beat, wereldwijd electropop dance nummer van Justin Bieber en Nicki Minaj. Afkomstig van het album Believe, hier komen ze aan.

crunchy granola. Crunchy Canola Seed, bekend instrumentalnummer van de Percy Faith Orchestra uit 1973. En het is een cover van het gelijknamige pop-rocknummer van Neil Diamond in 1971. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel oudere luisteraars onder ons dachten: hey, maar dit melodietje, dat kan ik. Dat klopt, want het was ook in het begin van de jaren 70 de begintune van het populaire Radio Veronica-programma Fietsen rond de tafel. En later werd het ook gebruikt door andere zeezenders, Radio Miamico, Radio Caroline. Allemaal in ons oudere collectieve geheugen gegrift als de iconische radiotune. Iets geheel anders nu, een beetje feestmuziek, een feestknaller. Waarom ook eigenlijk niet in de muzieksafari? Het lied Moet Nou van Robert van Hemert en rapper Donnie.

Jawel, Small Town Boy, dat debuutsingle van de Britse band Bronski Beat uit 1984. Ja, emotioneel baanbrekend nummer. Dat het verhaal vertelt over een homoseksuele jongen die zijn bekrompen dorp ontvlucht vanwege afwijzing, homofobie. En allemaal toch wel gebaseerd ook op de eigen ervaringen van zanger Jamie Summerfield. Goed, dan gaan we even gauw verder met de maxi-safari. Want maxi is hij zeker. Ik heb over het nummer Gold Little Heart. Een mooi nummer van het album Love and Hate van de Britse singer-songwriter Michael Kiwanuka uit het jaar 2016. Maar het combineert soul, gospel, psychedelica en is al wel wereldwijd bekend geworden als de iconische intro van de hitserie Big Little Lies. Ja, we draaien de albumversie. Het duurt bijna 10 minuten. Het begint ook met een heel lang intro van bijna 4 minuten. Ik zeg, ga er even lekker voor zitten en laat het nummer Gold Little Heart van Michael Kiwanuka op je inwerken.

Gold Little Heart, Michael Kiwanuka. Nou, koud heb ik er absoluut van gekregen. Een prachtig nummer. En het was de Maxi Safari voor deze week in de Muziek Safari. Treintje Oosterhuis die bracht in september 2025 een live versie uit van de klassieker Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours in samenwerking met de Jazz Orchestra van het Concertgebouw Orkest in Amsterdam. De single die verscheen ter promotie van haar gelijknamige album en theatertournee, waarmee ze een muzikaal eerbetoon brengt aan haar grote idool Stevie Wonder.

Er zijn vier nummers. Er zitten geen hele moeilijke verhalen aan en diepe achtergronden. Gewoon lekker vrolijk in die folken country pop nummertje en lekkere hits. Boston van de Amerikaanse singer-songwriter Stella Lefty. En meer is er niet, gewoon lekker blij zijn. Een nummer over jonge opische verlies was. Meer is het eigenlijk niet. De kleur in de regen is de Nederlandstalige debuutsingle van de Vlaamse zangeres Jelle van Daal, die begin mei 2026 verscheen. Betekent een muzikale stijlbreuk voor de voormalige Lasco-zangeres, die toch hiermee definitief haar overstap maakt naar Nederlandstalige popmuziek. Laten we eens even gaan luisteren naar Kleuren in de Regen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens doorgegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandel

0: korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio.snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
8: I have a dream that one day... Yeah.

0: created equal.
1: En goedenavond allemaal, dit is het tweede uurtje van Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel. We hebben er al een uur op zitten, dus we gaan nu lekker zwerven over het salsafeesten repertoire, zoals ik dat altijd noem. Merengues, bachatas, misschien een kizomba, er komt van alles langs.

Ja, en met dit nummer kwam de hele bachata, de merengue kwam over de plas. Juan Luis Guerra. Bachata Rosa heet die cd. En daar stond dit nummer op. En natuurlijk ook bachata's. De volgende is een prachtig nummer van het album Never Let Them Ever... Never Let Them Never. Nou, ik heb altijd last met die titel. Better Late Than Never is het natuurlijk. En ja, die begint altijd met een beetje festivalmuziek. En dan wordt het een bachata. Romeo Santos en Prins Royce. 12 juli in het Zuiderpark in...

wordt heel veel gedraaid. Dit nummer op het ogenblik is ook natuurlijk gewoon een topnummer. En het zijn beide topartiesten. Ze zijn te vinden in een openluchtconcert 12 juli in het Zuiderpark in Den Haag. Ik denk dat er veel kaartjes al uitverkocht zijn. Maar je kunt altijd rondneuzen. We gaan even naar de Plena en de Bomba. Dat is Puerto Rico. Lijkt op merengue, maar is het eigenlijk net niet.

Plena en Bomba, dat is bekende muziek uit Puerto Rico. Heeft een heeft wat meer percussie dan de ander. Ja, een oude bachata die ik tegenkwam, BB.

Ja, die Camilo heeft ook zo'n nummer gemaakt met Alexander Abreu. Is een beetje een babystemmetje, maar ach ja, er zijn er wel meer. De volgende, Leonie Torres. Ik kijk er zo naar uit. Ik ga in oktober naar Malaga. En 18 oktober ga ik naar een concert van Leonie Torres in Malaga. Hij is geweldig live, maar de man is nog steeds zoveel muziek aan het produceren. Deze is gezellig.

Mooi, dat nummer. Heerlijk, lekker gezellig. Ik zet hem even stop. Mensen die een beetje het voetbal volgen, die hebben gezien dat Blue Wave het Curaçaose elftal verloren had van Schotland. Heel jammer natuurlijk, maar de eerste goal was wel spectaculair. En toen uiteindelijk de rode kaart kwam en ze met z'n tienen tegen Schotland moesten gaan spelen, toen werd het natuurlijk wat ingewikkelder. Nou ja, het is maar een oefenwedstrijd. We gaan zien. Het zijn jongens die goed gemotiveerd zijn. Dat is waarschijnlijk iedereen, maar ik denk dat met de historie van dit eilandje in de wereldkampioenschappen, dat het toch allemaal ietsje sterker is. Er zit heel veel muziek omheen. Ik heb gezegd dat ik de komende weken nummers ga draaien die daarbij horen. Nou, Blue Wave, Waak Mama is er één van. Maar deze van Jeon Pato is ook zo'n nummer wat heel vaak gedraaid wordt. Even kijken, dan moet ik hem wel openzetten.

Ja, en dit genre valt een beetje onder ritme, combina, compa. Dus het is een ritme combina. Het is een gecombineerd muziek. Het is een gecombineerde muziek. En erg bekend op het ogenblik onder de Caribische dansers. Ik ben kizomba aan het dansen en vind ik heel fijn. Want stel dat ik gewoon op een gegeven moment niet zo snel en zo druk meer kan dansen, dan is kizomba gewoon iets heel fijns. Dit nummer wordt op onze lessen gedraaid.

Ja, ik ben wel heel selectief in het beluisteren of het leuk vinden van kizomba-nummers. En ik kom erachter dat ik meestal toch wel aan de wat dynamischere kant zit. Dus aan de samba-kant. Samba is veel snellere muziek. Daar dans je ook veel sneller op. En deze muziek die is dan meer voor de kizomba. En de kizomba heeft ook weer een helemaal andere kant. Kizomba-kiss is weer veel langzamer en ook andere bewegingen. Ach ja, allemaal commercieel die... soorten dansen die wij allemaal in de markt brengen. De volgende, Tito Nieves.

Ja, en daarmee zijn we in de jaren 80 beland met deze nummers. En er gaan er zometeen nog twee komen. Maar eerst wil ik nog even wat vertellen. In Eindhoven was gisteren het CEO-feest. Dat is een oogstfeest, een Curaçao's, een Antilliaans oogstfeest. Ja, ik noem het altijd een beetje de tegenhanger van de carnaval. Carnaval is heel tropisch gekleed. En het CEO-feest is in ouderwetse klederdracht. Het is heel belangrijk, want de oogst werd binnengehaald. En dat werd gevierd. Er hoort ook bepaalde muziek bij. Nou, in ieder geval waren er initiatieven getoond om dat in Eindhoven eens op de rit te gaan te zetten. En dat is gelukt. Was gisteren tot in de avond zijn er ook optredens geweest op het station. Op het, hoe heet dat? Het Stadhuisplein. Erg gezellig en ik denk dat we er weer een leuk festivalletje bij hebben. De volgende is een hele oude van, Mark Anthony. De tekst is Contra la Corriente, oftewel tegen de stroom inzwemmen. Daar komt-ie. Nu dus.

Ach ja, wie in de jaren 80 is begonnen te dansen, die moet deze muziek kennen. Want deze cd's, deze nummers zijn allemaal uit die tijd. De vorige Tito Nieves is ook uit die tijd. En de volgende, Tito Rojas, is ook uit die tijd. Het was lekkere open muziek altijd in de jaren 80. En nou, je kan er nog steeds de dansvloer mee vol krijgen.

Tito Rojas was dat. Ja, allemaal bekende namen uit de jaren 80. Even kijken, 10 voor is het. Nou, we kunnen er nog 2 of 3. Dit is een oudje van Alberto Alvarez. Hij is inmiddels overleden. Maar Gozando en la Havana lijkt mij op zich wel een titel waar we naartoe moeten werken. Want wat is het een puinhoop daar in het land. En als nou die regering gewoon eens zou opdonderen en Trump terug naar zijn land gaat, misschien dat er dan nog grote kansen liggen.

Adelbert Alvarez die zit meer in het songenre. Die zit niet zoveel in het timba-genre. Dus daar is heel veel mooie muziek te vinden die voor elk feest dansbaar is. Ik zei het al, we hebben nog 7 minuten. De volgende is prachtig. En ik ben er volgende week niet. Er wordt weer een vooropgenomen programma, want dan zit ik in Kroatië op een heel groot salsa-festival. Waar ik gelukkig met een paar mensen mee naartoe mag. Daar heb ik heel erg zin in, want Kroatië, Rovinje is het dorpje, is keileuk. Dus we gaan het zien. Nou, jullie horen me over 2 weken weer. En ik zou zeggen, ik hoop dat het weer een beetje lekker blijft hier. En maak er een mooie tijd van, want je leeft maar 1 keer.

Ja, dan zit ik zo te luisteren en dan denk ik van, zou dit nou ook weer AI zijn? Maar goed, het is, als het goed verwerkt was, want die techniek die gaat natuurlijk ook steeds verder, dan gaan we het ook niet meer horen. Afijn, de volgende is nog eentje van Jóvenes Clásicos, Delson. Prachtige band is dat, moet je ook maar eens wat van opzoeken. En die hebben ook lekkere dansbare muziek gemaakt.

Ja, ik denk dat we met dit nummer het programma uitgaan. Dus nogmaals, ik wens jullie een hele fijne week. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Het programma is terug te vinden op Mixcloud. Daar kan je via de website komen. En dan ga je op terugluisteren. Klik je op Caribisch Carousel en die stuurt je vanzelf naar Mixcloud. Ik zet de links ook op de Facebookpagina's. Een hele fijne week en tot over 2 weken.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het daar niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar...

0: The Birmingham Bound.
1: Miley's Ghost neemt ons mee in heerlijke honky-tonk-sferen. Daarnaast hoor je het ijzersterke album van de maand van India Raimi. En laat ik een flinke dosis Made in Holland horen. Dit verhaal begon energiek en hoopvol met Birmingham Bounce. Dit nummer fungeerde als de perfecte opening. Het herinnert de luisteraar aan de hoogtijdagen van de western swing en de vroege country. Vanaf die bruisende dansvloer stappen we naadloos over in de rokerige sfeer van de nacht met Honky Tonk Song. Dit is de soundtrack van de klassieke country kroeg. De band vertraagt het tempo net genoeg om die typische lome twang de ruimte te geven. Met jankende gitaren en doorleefde zang schetsen ze het ultieme beeld van de Honky Tonk cultuur. Een plek van troost, een goed glas bier en herkenbare verhalen over het leven.

Het verhaal vindt zijn natuurlijke, intieme einde wanneer de lichten in de kroeg uitgaan en de reis weer wordt voortgezet in Motel Time Again. Dit sluitstuk brengt een weemoedige rust over de trilogie. Het is het verhaal van de muzikant on the road, die na de show de eenzaamheid opzoekt in een karakteristiek motel langs de snelweg.

tijd voor het album van de maand. India Raimi maakt diepe indruk met We Ride That Down, afkomstig van haar alom geprezen album Villain Era. Haar krachtige, rauwe stemgeluid snijdt dwars door de meeslepende instrumentatie heen.

0: De Canadese Whitney Rose neemt ons mee naar de befaamde honky-tonk-bar in Nashville met het nummer Tootsies. Begeleid door haar sterke band, de Tennessee Polaroids, brengt ze een heerlijk nostalgisch geluid. Haar heldere stem en de traditionele country twang vormen een perfecte ode aan de rijke geschiedenis van de countrymuziek.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

De original van de week is een absolute klassieker van verhalenverteller Marty Robbins. Met El Paso City schreef hij in de jaren 70 een prachtig vervolg op zijn eerdere megahit El Paso. Het nummer ademt pure western nostalgie.

0: De heren van 49 Winchester behoren tot de absolute top van de moderne Southern Soul en Country Rock. Met Bringing Home the Bacon, afkomstig van een album Change of Plans, laten ze horen waar ze het beste in zijn. Rauwe energie, strakke grooves en een geweldige vibe. Dit is muziek die gemaakt is om live te zien en te horen.
1: Crossroads. Hot stuff.

De act van de maand is het legendarische moeder-dochter-duo The Judds. We horen ze hier schitteren op de vroege klassieker Change of Heart. De ongeëvenaarde vocale harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het kloppend hart van dit nummer. Een prachtig, emotioneel country-pop nummer dat destijds niet voor niets de hitlijsten bestormde.

De jonge Canadese Bella White maakt diepe indruk met haar traditionele bluegrass en folk sound op de single Better. Haar stem heeft een uniek, authentiek timbre. Dat doet denken aan de grootheden uit de jaren 40 en 50. Better is een akoestisch hoogstandje vol emotionele diepgang dat bewijst dat echte traditie nooit verloren gaat.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Speciaal voor 20 jaar Al op die 6 schreef Douwe Bob een nieuw nummer, All for One. De singer-songwriter is een van de deelnemers aan het evenement. Hij gaat fietsend die berg op en zal na de beklimming met zijn band All for One ten gehore brengen. De opbrengsten van dit nummer komen geheel ten goede aan Al op die 6.

Ja, en in dit Made in Holland blokje doen we even een uitstapje naar onze zuidenburen. Siska Siska is het project rond singer-songwriter Siska Danens uit Gent, die een breekbare kracht weet te leggen in onwerelds mooie songs. Met subtiele gitaren en spaarzame piano, beheerste drums en gouden stem trekt ze de luisteraar in haar gevoelswereld, waar ze zich onverschrokken kwetsbaar opstelt. Sweet 16 is de titel van de song.

0: In theorie is het mogelijk om met twee heerlijke ingrediënten een niet al te lekker gerecht te maken. Maar als die twee ingrediënten de stemmen van Danny Vera en Marlon Pichel zijn, dan weet je dat het in de praktijk hoe dan ook een succesnummer gaat zijn. De prachtige nieuwe single Try Again brengt de twee nu op de plaat bij elkaar.
1: Made in Holland.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De inmiddels hoogbejaarde, maar nog altijd onstuitbare Willie Nelson laat van zich horen met de single Fly Away. Met zijn karakteristieke doorleefde stemgeluid en zijn vertrouwde gitaar Trigger weet hij ook nu weer te ontroeren. Het nummer herinnert ons eraan waarom deze man een levende legende is. Eenvoudig, oprecht en diepgaand.

Nogmaals aandacht voor het album van de maand met de titeltrack Welcome to My Villain Era van India Raimi. Dit nummer vat de sfeer van de hele plaat perfect samen. Dramatisch, krachtig, duister met de belichting van de grimmige kant van het plattelandsleven. Oh.

Ik sluit het eerste uur af met Brendan Good en de track Stay the Night, afkomstig van zijn album Restless. Good brengt een sound die schuurt tegen de traditionele country en de rauwe alt-country aan. Het nummer heeft een prettige, weemoedige urgentie, die je nog even vasthoudt voordat we naar het tweede uur overstappen.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieus. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt-het-vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt-het-vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht.

0: expert. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.
4: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
0: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik hoop dat de muzikale track nog niet is gestild, want ik heb weer een fantastische selectie voor je klaarstaan. Dit uur trap ik stevig af met honky-tonk gitaargeweld. Luisteren we naar de act van de maand, de Judds. En heb ik een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton als songwriter. Ik open het tweede uur met een flinke dosis energie van gitaarvirtuoos Bill Kitchen en zijn honky-tonk Hellfire. Kitchen, bekend om zijn vlijmscherpe Telecaster sound, doet de titel van het nummer alle eer aan.

De act van de maand, The Judds, staat centraal in dit tweeluik. We luisterden naar een sfeervolle en tikkeltje mysterieuze uitvoering van de klassieker Endless Sleep, waarin de diepe vocale controle van het duo prachtig naar voren komt. Nu gooien Naomi en Wynonna het roer volledig om met de uptempo megahit Girls Night Out. Dit nummer, vol aanstekelijke country-pop-energie en sterke harmonieën, groeide uit tot een van hun meest iconische anthems. Samen laten deze tracks perfect de veelzijdigheid en de vocale magie horen die dit legendarische moeder-dochter-duo zo uniek maakte.

0: Ook in het tweede uur horen we India Remy schitteren met Scattered and Smothered. Een nummer dat uitblinkt in textuele scherpte en een broeierige sfeer. Remy's vermogen om verhalen vol dramatiek en emotie te vertellen komt hier fantastisch tot zijn recht. Ondersteund door zijn ijzersterke, duistere instrumentatie.
1: Dit is het favoriete album van de maand.

Nieuwkomer Lauren Watkins gooit hoge ogen in Nashville met haar single Heartbreakaholic. Ze zingt over de verslaving aan de verkeerde liefde. Watkins beschikt over een heerlijk rauw randje op haar stem, dat deze moderne country track net dat beetje extra pit geeft.

William Beckman verrast met het prachtige Por Mujeres Como Tú. Beckman combineert zijn diepe warme countrystem hier met Mexicaanse mariachi en Tejano-invloeden. Het resultaat is een gelaagd, grensverleggend nummer, vol passie en weemoed, dat laat horen hoe mooi verschillende muzikale werelden in elkaar over kunnen vloeien.

De cover van de week komt op naam van de Band of Hattons, die zich wagen aan Marty Robbins' El Paso City. De band geeft er een eigen, herkenbare Americana en roots rock draai aan. Met rijke arrangement en geweldige samenzang brengen ze een prachtig eigentijds eerbetoon aan deze klassieker.

Cliff Murphy neemt ons met Happy and Confused mee naar zijn album Bay State Lullaby. Het nummer is een breekbare bitterzoete folk- en country track, die opvalt door zijn eenvoud en oprechtheid. Murphy's warme, iets wat heese stemgeluid trek je direct het verhaal in en zorgt voor een heerlijk intiem luistermoment.

In dit speciale songwriterblokje eren we het genie van country-icoon Dolly Parton via drie van haar eigen prachtig geschreven composities. Ik trapte af met het autobiografische meesterwerk Coat of Many Colors. Een hartverscheurend, maar hoopvol verhaal over opgroeien in armoede en de rijkdom van liefde. Daarna luisteren we naar het spirituele en krachtige Here I Am. Dat blinkt uit in vocale passie en een gospelachtige grootsheid.

Ik sluit de drieluik af met het verhaal van The Traveling Man, waarin Parton haar fabelachtige talent toont om levendige personages en meeslepende verhalen in slechts een paar minuten tot leven te wekken.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Patricia Crowley brengt ons met Not Just For Friday Night, een heerlijk meeslepend nummer van haar album The World Undone. De eerste singer-songwriter combineert Keltische invloeden moeiteloos met traditionele country en Americana.

Deze van oorsprong een Georgische singer-songwriter, die helaas veel te vroeg is overleden, maakte diepe indruk in de Amerikanenwereld met haar weemoedige en filmische muziek. Haar album Are You There is een absoluut meesterwerk vol emotionele lading. We luisterden in dit blok naar het wonderschone en breekbare Infinitely Blue, direct gevolgd door het sfeervolle en indringende Red Dessert. Twee nummers die de herinnering aan dit bijzondere buitengewone muzikale talent voor altijd levend houden.

0: Ik sluit deze aflevering in stijl af met Whiskey River Junction en een track The Good Old Days van het album This Stuff Is Cowboy. Dit nummer is pure, onvervalste western en outlaw country, zoals het bedoeld is. Met ronkende gitaren en een stevig ritme is dit de perfecte afsluiter van een prachtige muzikale rondreis.
1: Tot volgende week. Dag!

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radio nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada. Het weer, komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

heeft zich teruggetrokken. De wereld ademt trager. In het zachte schijnsel van de late avond glijden we langzaam een andere werkelijkheid binnen. Welkom bij Dream Sessions.

En het onbekende. Geluiden vloeien elkaar over als echo's van herinneringen die je nog moet maken. Vertrouw op de stroom van klanken die je draagt.

dieper en dieper zak je weg. Niet in stilte, maar in een wereld waar elk geluid een verhaal vertelt. Een fluistering uit het verre verleden, een ritme dat je hartslag volgt. Alles smelt samen. Alles.

De eerste tonen raken je zachtjes, als een verre herinnering die nog geen naam heeft. Langzaam opent zich een poort naar een andere werkelijkheid. Laat je meevoeren, laat je verdwalen.

zweeft tussen licht en schaduw, tussen wat was en wat zou kunnen zijn. De melodieën stromen als een rivier zonder oevers. Geen begin en geen einde, alleen

De grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt verder. Je gedachten zweven als wolken in de nacht, gedragen door klanken die fluisteren van onontdekte werelden. Laat je meevoeren zonder verzet, zonder richting. Alleen het gevoel.

Langzaam loopt dit uur ten einde. En de stilte van de late avond neemt het weer over. De muziek heeft een verhaal verteld. En jij hebt de tijd genomen om gewoon hier bij ons te zijn. Dank dat je erbij was. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de markt in Oorschot op zondag 14 juni van 1:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 10 juni is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van Der Oorsprong, Koenstraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport, algemene kennis, etc. De kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Rawazi op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 7 juni is er een gezellige hobby- en kunstmarkt in de tuin van José van Henk van Houten in het buitengebied van Best. Van 10:30 ochtends tot 5:00 middags laten meer dan 20 kunstenaars en hobbyisten hun werk zien. Je kunt rondkijken, inspiratie opdoen en genieten van een drankje op een van de zitjes in de tuin. De toegang is gratis en je bent welkom aan de Hagelaarweg 2 in Best. Kom gezellig langs en geniet van kunst en natuur op 7 juni.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubbelets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 5FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanval.